0: Westerkust beleeft zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Hotels en vakantieverblijven noteerden een hogere bezetting dan vorig jaar. In Oostende geldt een uitgebreide rook- en vuurverbod door het verhoogde brandgevaar. Door code oranje is roken en vuur maken verboden in alle natuur- en bosgebieden, ook in de duinen van Raverseide. Ook de openbare barbecues op openbaar domein mogen niet meer worden gebruikt. Wie de regels overtreedt, riskeert een gasboete tot €250. Middelkerke gaat de straalvogel van Jommeke na de zomer wellicht verkopen. Het kunstwerk raakte 2 jaar geleden zwaar beschadigd en herstellen zou te duur zijn. Kunstenaar Alessandro Tardioli vraagt om de straalvogel te restaureren met steun van sponsors en scholen. Hij wil vooral vermijden dat het kunstwerk in privébezit komt.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is jouw weekend op B1. Goedemorgen.

0: Weerbericht. Goedemorgen. Vandaag starten we droog met wat wolkenvelden aan de kust. Er kan ook af en toe een lichte bui vallen. In de namiddag krijgen we zon bij maxima rond de 24 graden aan zee. De wind waait zwak uit het noorden tot noordwesten. Volgende nacht opklaring en droog. Minimumtemperaturen zakken tot 19 graden. Morgen eerst ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag aan de kust.
1: Dit is jouw zaterdag op B1.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
4: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
6: B1.

0: en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Westkust beleeft zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Hotels en vakantieverblijven noteerden een hogere bezetting dan vorig jaar. In Oostende is een auto tegen een kustram gereden in de Van Isegemlaan. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De bestuurder en de trambestuurder legden allebei een negatieve alcoholtest af. De auto moest worden getakeld en de tram moest even achteruit rijden. Dat zorgde tijdelijk voor verkeershinder. In Oostende geldt een uitgebreide rook- en vuurverbod door het verhoogde brandgevaar. Door code oranje is roken en vuur maken verboden in alle natuur- en bosgebieden, ook in de duinen van Raverszijde. Ook de openbare barbecues op openbaar domein mogen niet meer worden gebruikt. Wie de regels overtreedt, riskeert een gasboete tot €250.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Yeah.
1: Dit is B1. Enjoy the summer.
3: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar

0: Weerbericht. Goedemorgen. Vandaag starten we droog met wat wolkenvelden aan de kust. Er kan ook af en toe een lichte bui vallen. In de namiddag krijgen we zon bij maxima rond de 24 graden aan zee. De wind waait zwak uit het noorden tot noordwesten. Volgende nacht opklaring en droog. Minimumtemperaturen zakken tot 19 graden. Morgen eerst ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag aan de kust.
1: Dit is B1. Yeah. B1. B1. I want to talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Avassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
2: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
3: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. You've got to show me love. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
4: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radioB1.be.

0: nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
0: Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

0: Het weerbericht.
1: Het is zwaar wolf vanmorgen met regen en vanavond opnieuw felle regen en onweersbuien bij maximaal rond 20, 21 graden hier aan zee. Morgen wisselen opklaringen af met buien bij maximaal rond 21 graden. Maandag blijft wisselvallig met opklaringen, buien en een krachtige tot harde zuidwestenwind.
0: De radio aan zee. B1. Welkom bij B1.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
3: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
4: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
5: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
7: Dit is B1.
8: B1.
7: Enjoy the music.

0: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

Noordkust heeft een topzomer achter de rug, ongetwijfeld door het warme en droge weer. Er kwam 10% meer toeristen en het is zo de beste zomer sinds de coronaperiode. Er waren meer dan 11 miljoen overnachtingen, juli was zelfs een recordmaand met meer dan 5,5 miljoen overnachtingen. En er kwamen ook meer dagtoeristen naar zee, meer dan 6 miljoen. Ultrasporter Mathieu Bonne uit Breda.

0: eigenaar zegt dat hij eigenlijk geen andere keuze heeft, omdat de caravans van kampeerders steeds groter zijn en er dus ook steeds grotere plaatsen nodig zijn.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is B1. Enjoy the music.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANZEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
3: Thalassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
4: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
5: Dit is B1. B1. Enjoy the summer.

0: Vakantie voorbij.
1: Nu al?
0: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Dit is het nieuws uit de wereld.
4: De forse prijsdalingen in de supermarkten zijn voorbij. Dat blijkt uit de nieuwe vergelijking van de winkelkar in HLN. De afgelopen maanden pakten de supermarkten in ons land sterk uit met prijsverlagingen, terwijl de algemene inflatie fors was gestegen en ons leven dus een pak duurder werd. Retail-expert Pierre-Alexandre Bien.
5: Net door het feit dat er veel concurrentie is, heeft dat gezorgd dat die prijzen eigenlijk synthetisch laag beleven. Maar momenteel wordt de druk zo hoog dat ook winkels hun prijzen stilaangaande moeten doen stijgen. Niet onbelangrijk is een onderliggende stijging van de grondstofprijzen, maar ook energieprijzen, kost van de tewerkstelling, dat komt nu allemaal samen.
4: En daardoor gaan de prijzen dus lichtjes stijgen. Experten zien hetzelfde gebeuren in de horeca. Het is met de start van het nieuwe schooljaar volgende week opletten voor zware verkeershinder op de E19 richting Brussel. Aanleiding zijn verschillende werken daar, vertelt Anton de Koster.
6: We zijn eigenlijk op het knooppunt in Machelen aan het

0: De VS en Venezuela hebben een akkoord bereikt over oliereserves. Dat zegt Amerikaans president Trump op zijn sociale media. En ook de Venezolaanse interim-president bevestigt het akkoord. De VS zou dan 17 olievelden beheren, waaruit het 65 miljard olievaten kan produceren. En dat zou dan ook Venezuela meer geld opleveren en jobs creëren. Trump spreekt over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. En de Belgian Cats, dat zijn onze nationale basketbalvrouwen, zijn bezig aan hun laatste voorbereidingen voor het WK. Ze wonnen gisteren nipt hun voorlaatste oefenmatch tegen Japan met 78-77. Morgen oefenen ze nog een laatste keer ook tegen elkaar. Daarna vertrekken de Cats dan naar Berlijn. Ze beginnen dan aan hun WK op 4 september in de groepsfase. Daarin nemen ze het eerst op tegen Turkije. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het ook regenen met vanavond kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
1: Goedemorgen, dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

0: perfect het gevoel van vandaag.
1: Voilà.
0: Feel good op zaterdagmorgen, Fat and Small. Daar begonnen we deze morning show mee. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Dit is de morning show. Nog tot 12 uur op B1.
0: Straks krijgen we het kustweerbericht. Een actuele update van het weer voor dit weekend.
1: Ja, we hebben ook nog een top 5. Daarvoor gaan we terug naar begin jaren 90.
0: Oké. We hebben ook nog de activiteitenkalender. We hebben ook nog heel veel nieuws wat er te doen is dit weekend in Oostende.
1: En ook gasten. Hè. Straks John Krabbe, de gast.
0: De burgemeester komt de maandelijkse update doen. En we hebben ook iemand van de stad.
1: Ja, Pena.
0: Wat zegt u?
1: Fenna.
0: Fenna komt uitleg geven over zilver aan zee.
1: Inderdaad.
0: Die verwachten we straks tussen nu en 12 uur.

Weerbericht. Vandaag krijgen we toch nog veel zon te zien aan de kust met maximumtemperaturen rond de 21 graden. In de namiddag is er kans op buien met kans op een donderslag. De wind waait matig uit zuid-zuidwest. Aan de kust is deze soms vrij krachtig. Vanavond blijft het zwaar bewolkt. Minimumtemperaturen de komende nacht liggen rond de 17 graden.

0: Show. B1.
1: Zaterdagmorgen bij Radio B1. In de Morning Show hebben we maandelijks de burgemeester van Oostende te gast. En vandaag is dat niet anders. Dat is John Crombie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Fris, want het is druk, hè, de laatste tijd.
2: Ja, we zijn eind augustus. Twee drukke, warme zomermaanden achter de rug. Eerst met het grootste deel letterlijk geen druppel regen, veel volk, veel te gebeuren. En het blijft druk, ja.
1: We gaan straks over de zomer praten, maar eerst even over het wapenfeit van het Kursaal, die toch uitgepakt heeft deze week met een primeur. De Atomic Orchestra wordt de band van het Kursaal. We gaan heel lang terug in de tijd. Vroeger was dat ook het geval.
2: Ja. Het Kursaal had een orkest, wat dat eigenlijk de grandeur van wat daar gebracht werd, extra in de verf zetten. Want met zoveel live muzikanten is dat altijd iets straffer. En dat die Atomic Orchestra komt, is op zich een hele straffe. Want we hebben al gezien tot wat dat ze in staat zijn. Pukkelpop en live met Bart Peters. Zeer indrukwekkend. Pukkelpop 's middags, de meesten liggen normaal nog in een tent. Maar als die Atomic Orchestra speelde om 12 uur, staan er duizenden, de tent is veel te klein. Dus het is een genoegen en een plezier om ze als huisorkest van het Kursaal te zien komen, omdat het ook veel meer gaat zijn dan alleen maar een huisorkest. Het is echt een orkest dat zich maatschappelijk beweegt en dat past bijzonder goed bij Oostende.
1: Ze willen Oostendenaars betrekken bij hun muziek. Dat brengt wel verrassende dingen met zich mee de komende jaren.
2: Ja, dat is zo, want we zijn gaan kijken, hè, naar Pukkelpop voor de aankondiging. En dus hadden ook mensen uitgenodigd om mee het orkest te versterken met het koor, Atomic Choir. Mensen opgeroepen, een heleboel mensen op ingegaan. Te veel om er te kunnen zetten. Maar die groep die dan op Pukkelpop plots opstaat, van voorhand publiek en begint meten. Dus ze doen straffe dingen met de bevolking. En dat is heel straf.
1: Creatieve muzikanten, die nog artisanaal te werk gaan. Want dat is belangrijk tegenwoordig. Misschien nog kort even over de zomer. Zomer is perfect verlopen. Geen incidenten, geen verkeersopstroppingen. Af en toe is wat druk, maar goed, dat moet ook in de zomer. Alles is eigenlijk vlot verlopen.
2: Ja, de zomermaanden zijn vlot verlopen. We hebben geen grote incidenten had. Het is bevattelijk gebleven, ondanks het feit dat het bijzonder goed weer was en bij momenten op de koppen lopen, op de dijk, in de winkelstraten, op het strand. En dus geen noemenswaardige grote problemen, met een pluim aan de politie en onze diensten, die dat eigenlijk opnieuw heel goed allemaal begeleid hebben. En zoals het hoort, eigenlijk moet het aangenaam zijn, want het is sowieso druk. Het is een toeristische stad met veel evenementen erbovenop, ook voor de mensen die er wonen. Mm-hmm. En dus de impact daarvan, dat bestaat als deel van Oostende. Maar dat is ook iets dat je moet zorgen dat het leefbaar blijft in zijn totaliteit. En dat is in grote mate gelukt, ja.
1: Ja, vorige maand hadden we het over de schermen die geplaatst werden. Die hebben hun werk gedaan.
2: En het is deel van een leerproces waarbij dat we eigenlijk zien, zelfs op details, om mensen naar de goede plaats te brengen, parkeren, files, noem maar op, dat het verbeteren van die informatie, het duidelijker maken, het concreter maken, dat echt wel helpt. En het heeft deze zomer opnieuw zeer goed geholpen. Ja.
1: Eerst zijn er een paar dingen die Oostende echt wil aanpakken. Jullie zijn er al een tijd mee bezig. Maar bijvoorbeeld het sluikstorten, de gasboetes, worden eigenlijk een beetje aangepast. Want er zijn nog mensen die niet willen luisteren.
2: Ja, en iets te veel. En het past eigenlijk goed bij het beeld. Mensen zijn hier altijd welkom, komen in grote getalen naar de evenementen, naar de stad. Maar des te meer het respect voor die stad. Dat is iets waar we nog werk aan hebben. En dat gaat inderdaad over sluikstorten, maar ook over lawaai en zo. En we zijn eigenlijk nu, en dat is voor overmorgen maandag op de gemeenteraad, in een fase zelfs dat we de openbare orde en veiligheid en de gasboetes aanpassen, omdat het strafwetboek wordt aangepast. En dus wij moeten lokaal, in wat wij doen, dat ook wat aanpassen. We gaan die aanpassingen doen op de gemeenteraad, maar dat zal ook gepaard gaan met een fellere handhaving in de nabije periode op die elementen van overlast.
1: Kun je een paar voorbeelden geven wat er concreet zal veranderen?
2: Ja. Dus het is zo dat op het vlak van lawaai en geluid, waar dat we steeds meer belang aan hechten, waar dat we ook veel met de Oostendenaars op de drukke plaatsen over spreken, dat we de verordening wat verscherpt hebben. Hè? Waarbij dat de stad eigenlijk een stad is waar dat het tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens, dat we vragen om rustig te zijn. Dat er eigenlijk in de verordening heel duidelijk staat, geen structureel onnodig lawaai dat de andere mensen impacteert. Dat is verduidelijkt. En we gaan dat ook voldoende handhaven. Hè? Veel drukte, veel te beleven, maar de momenten van rust moeten er ook zijn. Dat is een voorbeeld. 2, het sluikstorten, waar dat we zien dat een constante struggle is. Mensen merken het niet altijd, maar de combinatie van sluikstorten en de meeuwen die dat sluikstort nog een keer verspreiden. Onze mensen van openbaar domein in Oostende beginnen 's morgens heel vroeg het op te ruimen, waardoor dat niet altijd zichtbaar is, maar genoeg mensen hebben het gezien. dat sluikstorten moet eruit en daar gaan we hard op gaan. Maar het gaat ook over gedrag, agressie naar ambtenaren bijvoorbeeld. Het gaat ook over het dragen van gezichtsbedekking, zonder dat er een goede reden voor is. Allemaal dingen die we wat scherper in de verf gaan zetten. Maar die ook gepaard gaan in sommige gevallen met de verhoging van de gasboete die er op gaat toegepast worden.
1: Ja, dus een maximum van €500. Vroeger was dat minder.
2: Ja, het was de helft, dus we verdubbelen dat. En dat is eigenlijk hoofdzakelijk om ervoor te zorgen als mensen hardleers zijn, dat respect niet tonen of dat niet in zich hebben en meerdere keren op hetzelfde betrapt worden, is de bedoeling dat we echt wat harder kunnen gaan om dat bij te sturen.
1: Dat valt toch op dat het meestal dezelfde mensen zijn?
2: Ja, en dat is ook het moeilijke, vind ik. Als je zegt, we gaan belastinggeld daaraan besteden, fine. Maar eigenlijk is het gros van de Oostendenaars en de bezoekers heel correct en respectvol. Mm-hmm. Als er een kleine groep hardnekkig dat eigenlijk verprutst met grote gevolgen, hè, dan moeten we daar feller op zijn. Ja.
1: Drugsproblematiek was iets aantal maanden geleden aangepakt. In de parken was er overlast voor de gewone bewoners. Dit is toch wel voor een stuk opgelost.
2: Ja, het is verbeterd, hè. En dat betekent niet overal. Maar er zijn een aantal publieke plaatsen waar dat er veel schoolkinderen komen, waar dat er veel zaakvoerders zijn, hè, met een horecabedrijf of zo, die heel veel overlast hadden, is er op een aantal plekken heel hardnekkig gewerkt om de drugdealers weg te krijgen. Leopoldpark is daar een voorbeeld van. Dat is in hoge mate gelukt. En we blijven dat eigenlijk verder zetten, die aanpak. We hebben ook gewerkt met het alcoholverbod, omdat ook dat een bron was van overlast op veel plekken. Mm-hmm. Waar dat we zien dat ook dat zijn impact heeft. Denk aan het Marie-Joséplein bijvoorbeeld. Niet onbelangrijk. En als we zien dat die fenomenen terug wat zouden aantrekken, dan gaan we hard terugduwen iedere keer om dat soort overlast te beperken. En zowel intoxicatie met drugs als alcohol en de impact daarvan. Hè, dat mensen drinken ook op publieke plaatsen tot daar, maar opnieuw dat respect. Hè, je bent er niet alleen, hè, je zit in een context van een maatschappij. Op publieke plaatsen moet er respect zijn en anders dwingen we het af.
1: Mooi, GFT-ophaling, dat is nu voor iedereen. Hoe zit dat precies in elkaar, die wetgeving?
2: Wel, de wetgeving zorgt er eigenlijk voor dat we verplicht worden om dat in te voeren. We zijn bij de laatste, om dat te zeggen, heeft hier het voordeel dat we eigenlijk hebben kunnen zien in andere plekken wat dat heeft gegeven. Dat is eigenlijk bijzonder goed verloopt, die invoering op andere plekken. Kustgemeenten en steden zijn zelfs nog iets complexer, meer hoogbouw, meer appartementen. En dus de verplichting die we moeten naleven betekent eigenlijk dat we nu in september zowel de informatiecampagne als de verspreiding van de bakken gaan doen, met de uitleg. Veel vragen beantwoorden, want er zijn veel vragen. En vanaf oktober komt het dan in voegen. En dat betekent eigenlijk dat, neem nu de voedseloverschotten van maaltijden en zo, hè, in die bak, bakken zijn goed gesloten, gaat al een impact hebben op de meeuwen, want er gaan minder restafval huisvuilzakken zijn, maar ook minder huisvuilzakken dat de meeuwen geïnteresseerd zijn als er geen voedsel in zit, hè, een belangrijke. En dat betekent dus vanaf oktober dat die verandering erbij komt. Ja.
1: Alle info terug te vinden op de website van oostende.be uiteraard, en mensen kunnen altijd terecht op het stadhuis voor
2: zeer welkom
1: informatie. Goed, voilà, zo hebben we toch wel al een paar punten verduidelijkt. Maandag is er gemeenteraad, iets om naar uit te kijken uiteraard. Wij zien elkaar volgende maand terug. Ik wens jou een fijn weekend.
2: Zoals steeds met veel plezier, dankjewel.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
3: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
4: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Je dag start met de Morning Show.

0: kwart voor elf op zaterdagmorgen. De 29e augustus. Dat was George Michael.
1: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.
0: En we gaan terug naar...
2: de week van 29 augustus 1992.
0: Amai, wie stond daar op nummer 5?
2: Op 5 Erasure met Abba Esk. En op 4 de Rotterdam Termination Source. Huh? Ja, met Poing.
0: Dat is dat liedje.
2: Poing, poing, poing, poing. Ja. Oh, en op 3 van de Roxette. And How Do You Do?
3: I see.

0: van alle mensen die last hebben van losse handjes. Deze Dinky Toys, I Can't Keep My Hands Off You.
1: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.
0: En we zijn toe aan de nummer 1.
2: Ja, op nummer 1 stond dan Dr. Alban.
0: Ah ja?
2: Ja, It's My Life.

0: maakt altijd wel steengoede muziek, deze Harry Styles en American Girls op zaterdagmorgen.
1: De activiteitenkalender.
0: Morgen is er terug een kioskconcert om 11 uur op het Wapenplein in Oostende. Dan treden de Melody Makers op. Deze Oostendse muziekvereniging is al jaren een vaste waarde in onze stad. Meer info over de komende concerten via radiobiwan.be/kioskconcerten.
2: En aanstaande donderdag 3 september is er Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis voor iedereen en er is een volledig gevarieerd programma. De ganze dag zijn er lezingen, workshops, initiaties en de dag wordt afgesloten met het optreden. Ook Radio B1 is aanwezig. We zenden live uit vanaf Zilver aan Zee tussen 10 en 14 uur.
0: Heb je ook info, dan kan je uiteraard terecht bij ons via e-mail studio@radiob1.be als je zelf iets organiseert.

0: vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: 6 miljoen. In Blankenbergen zijn ze vandaag volop aan het werk aan de praalwagens van het bloemencorso. Dat is traditie aan het eind van de zomer, al meer dan 130 jaar. De bloemen zijn gisterochtend pas geleverd om de praalwagens er zo fris mogelijk te laten uitzien. Er rijden morgen 21 wagens uit door Blankenbergen. Ultrasporter Mathieu Bonne uit Bredene begint morgen aan een nieuwe recordpoging. Hij wil 100 mijl aan één stuk zwemmen in zee, zowat 160 kilometer. En dat wil hij in een tijd van tussen de 65 tot 72 uur. Bonne gaat morgen het water in Capo Vaticano, voor de Italiaanse kust. Hij moet wel zwemmen, zonder wetsuit. Hij mag de boot niet aanraken. En hij mag ook niet tussendoor het water uit voor slaap of iets anders.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

0: Egyptian. De grootste hit van de Bengals. Walk Like an Egyptian.
1: Ja, 1986.
0: Ja. We hebben nog straks het kustweerbericht. We hebben nog een activiteitenkalender. We hebben Fenna, die de gast is vandaag. Die komt spreken over zilver aan zee. Dat is volgende week donderdag.
1: Ja.
0: In de Wellington Hippodroom.
1: En we hebben ook nog de B1 Hitwonder en een hele leuke mash-up.
0: Ja, het heeft iets te maken met Dolly Parton.
1: Ja.
0: Had ik de indruk.
1: Ja.
0: Dit is Leona Lewis. 2007 is dit. Bleeding Love. Een hele goede morgen.

0: Vandaag krijgen we toch de zon te zien aan de kust bij maximaal rond de 21 graden. In de namiddag is er kans op buien met kans op een donderslag. De wind waait matig uit het zuid-zuidwesten. Aan de kust is deze soms vrij krachtig. Vanavond blijft het zwaar bewolkt. De minima schommelen rond de 17 graden.
1: Welkom.
2: Good morning, everybody.
1: In the morning show.

0: Muziek uit de 90's die je ook zeker zal horen op Glitterball 26 februari volgend jaar in het Kursaal. La Bouche was dit met Be My Lover.
1: Ja, maar vanavond ook tussen 6 en 8. Dan denk je dat Glitterball muziek.
0: Ja, Glitterball muziek tussen 6 en 8. En deze madame die komt waarschijnlijk in de buurt van een MTV Music Awards. Eind september in LA. Hier is Madonna met haar nieuwe Dance Eteria.

0: Vandaag hebben we Fenna Jonkgeren bij ons te gast in onze studio. Fenna, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Binnenkort is het feest in de Asseg-Wellington-hypodroom, want dan is er Zilver aan Zee. Dit is een initiatief van de stad en is bedoeld voor 60-plussers.
1: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk vanuit ons seniorenbeleid dat we het concept Zilver terug op de kaart wilden zetten. Dus vandaar komen we nu met Zilver aan Zee. Dat is een beurs voor senioren.
0: Uiteraard is de vraag meteen, wat kunnen de mensen verwachten op die beurs?
1: Het is eigenlijk een heleboel te doen. Dus eerst hebben we ook van alle lezingen. Dus we hebben interessante sprekers over verschillende thema's die senioren aanbelangen. Dan hebben we ook een grote standenbeurs waar we verenigingen, organisaties en verschillende stadsdiensten hebben uitgenodigd om hun organisatie te komen voorstellen. Daarnaast hebben we ook nog verschillende workshops en initiaties. En tot slot hebben we ook een optreden.
0: Een van die lezingen bijvoorbeeld, Michael van Drogenbroek komt naar de Wellington Hypodroom. Dat is de man van de VRT, van het VRT-nieuws. Wat komt hij vertellen?
1: Ja, inderdaad. Hij komt met zijn lezing over investeren in het tweede en derde deel van je leven. Dus dat gaat eigenlijk over alles rond erfenissen, zorgvolmachten en eigenlijk hoe je het best op het tweede en derde deel van je leven omgaat met je financiën.
0: Mensen moeten niet reserveren om die lezing bij te wonen. Gewoon tijdig komen, zou ik zeggen.
1: Ja, inderdaad. Dus we hebben gekozen om zonder inschrijving te werken. Maar het is wel zo dat het best is om tijdig te komen, want vanaf dat de lezing of de tent vol zit, dan ja, is het vol.
0: Vol is vol.
1: Ja.
0: Het leuke is ook, het is gratis inkom.
1: Ja, inderdaad. Het is gratis inkom, omdat we voor iedereen het zo toegankelijk mogelijk wilden maken en het aanbod bij elke 60-plusser van Oostende wilden brengen.
0: Misschien nog wat praktische gegevens. De beurs start hoe laat tot hoe laat? Wanneer is het optreden? Op welke dag is het?
1: Dus we starten op donderdag 3 september in de Wellington. We gaan van start om 10 uur en het duurt tot 6 uur. Ons slotoptreden is van 5 tot 6.
0: En is uiteraard ook gratis.
1: En is inderdaad uiteraard ook gratis.
0: Als men meer info op voorhand wil bekomen van deze beurs, staat er iets online?
1: Ja, we hebben op onze Facebook van de stad Oostende een evenement van Zilver aan Zee gemaakt, waar dat we vaak posts plaatsen over wat er allemaal zal gebeuren. Het staat ook op Uit in Vlaanderen. Het is ook een persmoment rond geweest.
0: Goed, wij plaatsen zo meteen op onze Facebook ook nog eens de link naar jullie Facebookpagina. We kijken uit naar donderdag 3 september. Dank voor dit interview.
1: Dankjewel.

0: ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
1: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
2: Never gonna give you up, never gonna let you down.
1: Op de next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.
3: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
4: Luister iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar de Morning Show.

0: wel eens Hupper de Pup muziek genoemd.
1: Ja, man.
0: Maar in de jaren 80 was het zeer populair. Kylie Minogue, Hand on Your Heart, door Stock Aitken en Waterman geproduceerd.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja. Dat is wel een hele reeks. Het is dan, hè?
0: Ja. Het is 11:40 bijna.
2: De activiteitenkalender.
0: Vandaag is er het Dance Festival Middelkerk op het Vrije Tijdspark Krokodil. Het festival start straks om 3:00 en DJ's van dienst zijn Frank Verstraten, Reggie en Dimaro. Alle info via dancefestivalmiddelkerken.be.
1: En volgend weekend is er Unbreakable in Oostende. Dan kan je op het Zeeheldenplein genieten van breakdance. Naast het internationale Breaking Kampioenschap zijn er ook demonstraties, initiaties en showcases.
0: Mooi.
1: Alle info op unbreakable.be.
0: Als je ook info hebt van onze kalender, laat het weten via studio@radiob1.be.

0: U kan hem bewonderen op Pukkelpop dit jaar, Somber. En ook dit nummer bracht hij met veel allure. My Body Isn't Ready.
1: V1 Hitwonder.
0: En ik ben benieuwd wat de Hitwonder wordt vandaag.
2: Wel, we gaan terug naar 1991. The One and Only van Chesney Hawks. Daarover gaan we het hebben. Het nummer is trouwens geschreven en geproduceerd door Nick Kershaw, die we nog kennen van heel wat hits in de 80s. Een leuk detail ook, Chesney Hawks' vader Chip Hawks was van de Tremolos, die we nog kennen van Silence is Golden. Voor Chesney Hawks zelf bleef het bij deze ene hit momenteel, maar hij maakt momenteel een echte comeback. Zo is er een nieuw album, hij is bezig aan het toeren en hij was ook finalist in de Britse Celebrity Big Brother. Geniet van deze B1 Hitwonder van vandaag, Chesney Hawks, The One and Only.
1: B1 Hitwonder.

0: Eurosong Festival 2 jaar geleden.
1: Ja. Weet je wat een espresso macchiato is?
0: Ja, ja, dus het, een espresso met een klein toefje melkstem.
1: Ah, ja. Okay.
2: Espresso macchiato.
0: We zijn toe aan de mashup van deze week. En wat is het vandaag?
1: Een eerbetoon aan Dolly Parton.
0: Ja.
1: Een mooie mashup. Moet maar luisteren.
3: Dit is de mashup van de week.
4: Ja!

0: zo hebben we toch een beetje een eerbetoon kunnen houden voor het overlijden van Dolly Parton.
1: Ja.
0: Allee, een eerbetoon aan Dolly Parton.
1: Ja, voilà.
0: Niet aan het overlijden. Be one. Het is 11:55. We hebben nog een paar nummers van Agnes Obel in The Riverside.
1: Ja? Lekker wegdromen.
0: Wegdromen.

0: zo maken ze niet meer.
1: Nee. Heel mooi nummer.
0: In 2010 was dit Agnes Obel. Dat betekent ook meteen het einde van onze morningshow op zaterdag vandaag. Straks is er B1 Regionaal met Jeroen. Het beste nieuws van vandaag in 1 uur.
1: Ja, en vanavond tussen 6 en 8 ook nog Glitterball.
0: Ja, de beste dance hits hoor je tussen 6 en 8 vanavond. Afspraak volgende week zaterdag om 10 uur.
1: Ja,
0: voor de morningshow in het weekend. We sluiten af met Sting.

0: fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

Goedemiddag, van harte welkom in B1 Regionaal, het actualiteitenprogramma van B1 tussen 12 en 1. Nieuws uit Vlaanderen en de wereld hoor je trouwens straks om 1 uur.

0: Kiss B1 Regionaal.
1: De kust heeft een topzomer achter de rug, ongetwijfeld door het warme en droge weer. Er kwam 10% meer toeristen en het is zo de beste zomer sinds de coronaperiode. Er waren meer dan 11 miljoen overnachtingen, juli was zelfs een recordmaand met meer dan 5,5 miljoen overnachtingen. En er kwamen ook meer dagtoeristen naar zee, meer dan 6 miljoen.
0: B1 Regionaal, nog tot 1 uur.

0: Now.
1: In Blankenbergen zijn ze vandaag volop aan het werk aan de praalwagens van het bloemencorso. Dat is traditie aan het eind van de zomer, al meer dan 130 jaar. De bloemen zijn gisterochtend pas geleverd om de praalwagens zo fris mogelijk te laten uitzien. We rijden morgen 21 wagens uit door Blankenbergen.
0: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkruijsen.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne uit Bredene begint morgen aan een nieuwe recordpoging. Hij wil 100 mijl aan één stuk zwemmen in zee, zowat 160 kilometer. En dat wil hij in een tijd van tussen de 65 tot 72 uur. Bonne gaat morgen het water in Capo Vaticano, voor de Italiaanse kust. Hij moet wel zwemmen, zonder wetsuit. Hij mag de boot niet aanraken. En hij mag ook niet tussendoor het water uit voor slaap of iets anders.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
3: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
4: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
7: Kom, we moeten snel zijn.
8: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
9: Dit is jouw weekend op B1. Goedemiddag.

0: is B1 Regionaal.
1: Voor de kust van Wenduinen is gisteren een waterhoos gezien. Dat is opvallend, maar zeker in deze tijd van het jaar niet heel uitzonderlijk. Zo'n waterhoos ontstaat bij warm Noordzeewater in combinatie met regen en vooral ook met wind. Die stuurt het zeewater dan omhoog.
0: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.

0: is onrust op camping Metsu in Bredene. Die heeft een nieuwe eigenaar en die wil de camping moderniseren en ook grotere staanplaatsen creëren. Daarvoor moeten wel vaste kampeerders weg tegen eind dit jaar. De eigenaar zegt dat hij eigenlijk geen andere keuze heeft, omdat de caravans van kampeerders steeds groter zijn en er dus ook steeds grotere plaatsen nodig zijn.
1: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

0: Belgian Cats hebben in Oostende hun voorlaatste oefenmatch voor het WK nipt gewonnen van Japan, 78-77, nadat de Cats bij de rust nog 12 punten voorsprong hadden. Julie Allemand, Antonio De Lara en Chiara Linskens maakten hun rentree bij de nationale ploeg. En morgen oefenen de Cats opnieuw tegen Japan, daarna trekken ze naar het WK in Berlijn.
1: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

weekend van B1 met straks na 1 uur de beste muziek. Jouw middag door en tussendoor bijna elk uur het nieuws uit onze regio. Morgen nieuwe B1 regionaal op de middag van 12 tot 1. Tot morgen.

0: nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: kunnen zijn als hun kind naar de opvang gaat.
1: De kinderopvang blijft intussen dus wel open. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte, maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
2: Als er water wordt geloosd van heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
1: Volgens Willems kan meer inzetten op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Rusland viseerde een magazijn waar munitie werd opgeslagen. Er was een grote brand en een explosie. En er is ook veel schade aan huizen in de buurt en meer dan 200 mensen moesten geëvacueerd worden. De Oekraïnse president benadrukt dat munitie niet in de buurt van woningen mag worden opgeslagen. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3500 migranten op Ceuta. En rond deze tijd beginnen de Red Panthers, dat zijn onze nationale hockeyvrouwen, aan hun match voor de bronzen medaille op de WK. Ze nemen het op tegen Australië. Donderdag verloren de Panthers hun halve finale tegen Nederland met 1-0. In de slotminuten werd een doelpunt van ons land afgekeurd, waarna de speelsters boos werden op de scheidsrechter. Justine Razier kreeg zo een schorsing van 1 match en is er vandaag niet bij. Alix Garnier kreeg een waarschuwing. Deze namiddag is het bewolkt met buien vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer, maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen, opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint dan wisselvallig bij maxima tot 21 graden.
3: Dit is jouw zaterdag op B1.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
3: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
4: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres, Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
7: Welkom bij B1.
8: B1.
7: Verrassend zomers.

0: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Dit is het nieuws uit de wereld.
3: In Peer, in Limburg, loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang. Dat bevestigt de burgemeester. Begin deze maand kwam daarover een melding binnen. Het gaat over een opvang van kinderen tussen de 3 en de 12. Je hoort burgemeester Steven Matthij.
4: Toen die melding binnenkomt, is natuurlijk direct ook de politie ingeschakeld. Er is ook een formele klacht ingediend en het onderzoek daar is lopende. Intussen hebben we ook in de kinderopvang zelf een aantal maatregelen genomen, zodat de ouders ook gerust kunnen zijn als hun kind naar de opvang gaat.
3: De kinderopvang blijft intussen dus wel open. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte, maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
5: Als er water wordt geloosd van heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
3: Volgens Willems kan meer inzetten op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Rusland viseerde een magazijn waar munitie werd opgeslagen. Er was een grote brand en een explosie. En er is ook veel schade aan huizen in de buurt en meer dan 200 mensen moesten geëvacueerd worden. De Oekraïnse president benadrukt dat munitie niet in de buurt van woningen mag worden opgeslagen. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3500 migranten op Ceuta. En rond deze tijd beginnen de Red Panthers, dat zijn onze nationale hockeyvrouwen, aan hun match voor de bronzen medaille op de WK. Ze nemen het op tegen Australië. Donderdag verloren de Panthers hun halve finale tegen Nederland met 1-0. In de slotminuten werd een doelpunt van ons land afgekeurd, waarna de speelsters boos werden op de scheidsrechter. Justine Razier kreeg zo een schorsing van 1 match en is er vandaag niet bij. Alix Garnier kreeg een waarschuwing. Deze namiddag is het bewolkt met buien vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer, maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen, opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint dan wisselvallig bij maxima tot 21 graden.
2: De radio aan zee. B1, B1. Enjoy the music.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be. Tavassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
3: Hier hoor je de zomer. B1.

0: vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
3: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.

0: kust van Wenduinen is gisteren een waterhoos gezien. Dat is opvallend, maar zeker in deze tijd van het jaar niet heel uitzonderlijk. Zo'n waterhoos ontstaat bij warm Noordzeewater in combinatie met regen en vooral ook met wind. Die stuwt het zeewater dan omhoog. Er is onrust op camping Metsu in Bredene. Die heeft een nieuwe eigenaar en die wil de camping moderniseren en ook grotere staanplaatsen creëren. Daarvoor moeten wel vaste kampeerders weg tegen eind dit jaar. De eigenaar zegt dat hij eigenlijk geen andere keuze heeft, omdat de caravans van kampeerders steeds groter zijn en er dus ook steeds grotere plaatsen nodig zijn. De Belgian Cats hebben in Oostende hun voorlaatste oefenmatch voor het WK nipt gewonnen van Japan, 78-77, nadat de Cats bij de rust nog 12 punten voorsprong hadden. Julie Almon, Antonio de Lara en Chiara Linskens maken hun rentree bij de nationale ploeg. En morgen oefenen de Cats opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar het WK in Berlijn.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is B1. Enjoy the music.

0: Weerbericht.
1: Het is even droger geweest vandaag, maar er komt stilaan terug regen aan. Met vanavond opnieuw felle regenen en onweersbuien bij maxima rond 21 graden. Morgen wisselen opklaringen af met buien bij maxima rond 21 graden. En maandag blijft wisselvallig met opklaringen, buien en een krachtige tot harde zuidwestenwind.
0: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de AZEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
5: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
6: Dit is B1. Enjoy the music.

0: Oh, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Blankenbergen zijn ze vandaag volop aan het werk aan de praalwagens van het bloemencorso. Dat is traditie aan het eind van de zomer, al meer dan 130 jaar. De bloemen zijn gisterochtend pas geleverd om de praalwagens er zo fris mogelijk te laten uitzien. Er rijden morgen 21 wagens uit door Blankenbergen. Voor de kust van Wenduinen is gisteren een waterhoos gezien. Dat is opvallend, maar zeker in deze tijd van het jaar niet heel uitzonderlijk. Zo'n waterhoos ontstaat bij warm Noordzeewater in combinatie met regen en vooral ook met wind. Die stuurt het zeewater dan omhoog. De Belgian Cats hebben in Oostende hun voorlaatste oefenmatch voor het WK nipt gewonnen van Japan, 78-77, nadat de Cats bij de rust nog 12 punten voorsprong hadden. Julie Allemand, Antonio De Lara en Chiara Linskens maakten hun rentree bij de nationale ploeg. En morgen oefenen de Cats opnieuw tegen Japan, daarna trekken ze naar het WK in Berlijn.
1: Tot zover het regionieuws. Hoor je de zomer? B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

Weerbericht. Het is even droger geweest vandaag, maar er komt stilaan terug regen aan. Met vanavond opnieuw felle regenen en onweersbuien bij maxima rond 21 graden. Morgen wisselen opklaringen af met buien bij maxima rond 21 graden. En maandag blijft wisselvallig met opklaringen, buien en een krachtige tot harde zuidwestenwind. B1, B1, de radio aan zee.

0: Avassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
1: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. I lift you up to the highest emotions. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
2: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
3: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
4: B1. B1.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Dit is het nieuws uit de wereld.
4: De kans is groot dat er ook in ons land kinderen geboren zijn van de Nederlandse spermadonor die in totaal meer dan 120 kinderen verwekte. Dat meldt de VZW Donorkinderen. Op dit moment zijn er in ons land nog geen meldingen, maar dat is een kwestie van tijd, zegt Stef Rijmakers van de VZW.
5: De kans is zeer groot. Bij deze donor stel je ook vast, die heeft dat heel lang gedaan. Die heeft zich niet beperkt tot Nederland, maar is ook naar Duitsland gegaan en dan nu ook naar België. Ik ga ervan uit dat dat aantal alleen nog maar gaat stijgen. We weten vandaag de dag nog niet of dat hij zich ook zich gaan aanbieden is in Belgische klinieken of buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren?
4: Dat wordt allemaal nog onderzocht. In Nederland mag een spermadonor maximaal 25 kinderen verwekken, in ons land bij maximaal 6 gezinnen. Onderzoekers van de KU Leuven zoeken een manier om leerstoornissen, zoals dyslexie en dyscalculie, te voorspellen. Nu stellen experts dat vaak vast als een kind 7 of 8 jaar oud is, maar alles wijst erop dat ze dat eigenlijk al 4 jaar eerder kunnen zien, met MRI's of slimme testen. Onderzoekster Floor van de Kruis.
6: Echte oorzaak is eigenlijk nog niet geweten. En anderzijds willen we ook wel echt die diagnose naar wat vroeger gaan halen, zodat we vroeger kunnen diagnoses stellen.
4: Want hoe vroeger je zo'n leerstoornis vindt, hoe beter je ze kan behandelen. De dodentol na de Russische drone-aanval van afgelopen nacht in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 37. Dat melden lokale autoriteiten. Eerder hadden ze het nog over 27 doden. Bij de aanval sloeg een drone in op een magazijn waar munitie opgeslagen ligt. En dat veroorzaakte een zware brand en ook meerdere ontploffingen. In de VS moet een medewerker van het Witte Huis bijna €150.000 betalen omdat hij gokte op toespraken van president Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde ook vals daarbij. Want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus wist op voorhand wat Trump ging vertellen. De man verdiende daar op die manier ruim €85.000 mee. En enorm fier. Dat is de reactie bij onze nationale hockeyvrouwen nadat ze brons pakten op het WK door in de kleine finale Australië te kloppen met 1-0. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Je hoort speelster Alix Scherniers.
7: Ik ben heel trots op het team, op de staf. Vooral wij hebben het gewoon gedaan vandaag. Het was een moeilijke strijd, heel toernooi door. Maar ik denk dat we echt enorm gegroeid zijn doorheen het toernooi. Brons vandaag voelt echt als goud voor mezelf al sinds en ik denk voor heel het team.
4: De voorbije jaren grepen onze Panthers telkens net naast een medaille. Op het EK en ook op de Olympische Spelen. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk ook met onweer, minimaal rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag dan kans op onweersbuien en zo'n 20 graden. Dinsdag, de eerste schooldag is dat, verloopt wisselend bewolkt en meestal droog, opnieuw rond 20 graden.
8: Yeah. Dit is B1. Enjoy the summer.

0: weerbericht.
1: Het is even droger geweest vandaag, maar er komt stilaan terug regen aan. Met vanavond opnieuw felle regenen en onweersbuien bij maxima rond 21 graden. Morgen wisselen opklaringen af met buien bij maxima rond 21 graden. En maandag blijft wisselvallig met opklaringen, buien en een krachtige tot harde zuidwestenwind.
0: Dit is B1. Yeah.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
4: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
5: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
3: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.
6: When I was 6 years old, I broke my leg

0: nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Noordkust heeft een topzomer achter de rug, ongetwijfeld door het warme en droge weer. Er kwam 10% meer toeristen en het is zo de beste zomer sinds de coronaperiode. Er waren meer dan 11 miljoen overnachtingen. Juli was zelfs een recordmaand met meer dan 5,5 miljoen overnachtingen. En er kwamen ook meer dagtoeristen naar zee, meer dan 6 miljoen. In Blankenbergen zijn ze vandaag volop aan het werk, aan de praalwagens van het bloemencorso. Dat is traditie aan het eind van de zomer, al meer dan 130 jaar. De bloemen zijn gisterochtend pas geleverd om de praalwagens er zo fris mogelijk te laten uitzien. Er rijden morgen 21 wagens uit door Blankenbergen. Ultrasporter Mathieu Bonne uit Bredene begint morgen aan een nieuwe recordpoging. Hij wil 100 mijl aan één stuk zwemmen in zee, zowat 160 kilometer. En dat wil hij in een tijd van tussen de 65 tot 72 uur. Bonne gaat morgen het water in Capo Vaticano, voor de Italiaanse kust. Hij moet wel zwemmen, zonder wetsuit. Hij mag de boot niet aanraken. En hij mag ook niet tussendoor het water uit voor slaap of iets anders.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Elke zaterdagavond tussen 6 en 8. Glitterball. De beste 80s en 90s party hits.

0: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Glitterball, de leukste hitmixen en hits uit de jaren 80 en 90.

0: drama voor Tadej Pogačar. Hij is zwaar gevallen in de achtste rit in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg al van bij het begin van de Vuelta de rode leiderstrui en leek ook op weg naar zijn eerste eindzege in die ronde. Maar dat zal dus niet gebeuren. Het is ook maar de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat zal over minder dan een maand. De kans is groot dat er ook in ons land kinderen geboren zijn van de Nederlandse spermadonor, die in totaal meer dan 120 kinderen verwekte. Dat meldt de VZW Donorkinderen. Op dit moment zijn er in ons land nog geen meldingen, maar dat is een kwestie van tijd, zegt Stef Rijmakers van de VZW.
1: De kans is zeer groot. Bij deze donor stel je ook vast, die heeft dat heel lang gedaan. Die heeft zich niet beperkt tot Nederland, maar is ook naar Duitsland gegaan en dan nu ook naar België. Ik ga ervan uit dat dat aantal alleen nog maar gaat stijgen. We weten vandaag de dag nog niet of dat hij zich ook zich gaan aanbieden is in Belgische klinieken of buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren.
0: Dat wordt nu dus allemaal onderzocht. In Nederland mag een spermadonor maximaal 25 kinderen verwekken. In ons land bij maximaal 6 gezinnen. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Mark Garisseur. Die zou meer dan 80 cliënten opgelicht hebben, in totaal voor meer dan 12 miljoen euro. Deze mensen zijn een pak geld kwijt.
2: 175.000. Het geld dat hij bewaring had genomen, ja, nooit meer teruggezien.
3: 750.000 euro.
4: Ik ben 73 en ik ben nog fulltime alle dagen aan het werken. Omdat je er niet geraakt, anders zo simpel is.
5: We zijn terug moeten van uren eigenlijk, omdat we alles kwijtgeraakt zijn. Omdat je een heel leven vergewerkt hebt.
0: Hun ex-advocaat kocht met het geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook boos op de orde van advocaat, omdat die jarenlang niks deed met klachten tegen Gadisseur en hem gewoon liet begaan. In het noorden van Italië zijn 43 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. 4 van hen liggen ook in het ziekenhuis, dat melden Italiaanse media. De regio daar wordt geteisterd door stormweer en zelfs een tornado. Tientallen huizen en gebouwen zijn beschadigd en heel wat mensen zijn dakloos. En enorm fier. Dat is de reactie bij onze nationale hockeyvrouwen nadat ze brons pakten op het WK door in de kleine finale Australië te kloppen met 1-0. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Je hoort speelster Alix Scherniers.
6: Ik ben heel trots op het team, op de staf. Vooral wij hebben het gewoon gedaan vandaag. Het was een moeilijke strijd, heel toernooi door, maar ik denk dat we echt enorm gegroeid zijn doorheen het toernooi. Brons vandaag voelt echt als goud voor mezelf al sinds en ik denk voor heel het team.
0: De voorbije jaren grepen onze Panthers net naast een medaille op het EK en ook op de Olympische Spelen. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk ook met onweer, minimaal rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag dan kans op onweersbuien en zo'n 20 graden. Dinsdag, dat is ook de eerste schooldag, verloopt wisselend bewolkt en meestal droog, opnieuw rond 20 graden.
7: Dit is een Glitterball Classic.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.